besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Laat mij nooit die grond verlaten. Laat mij in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Elke afdraai bijkie ken ik. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het hy my ewers kom aan. Maak dit hier

tande moet hy terug kan hou, net vir jou. Hoe lang moet een man dan wacht, voor hy sy hart kan gee? Hy weet al van die eerste dag, van die eerste tree.

ze moet het nooit gegrindel hou. En bewaart die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën en ik is absoluut.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Augustus. Hartelijke goeiemorgen, dinsdag die 11 Augustus 2026. Welkom bij jou lekker luisterstasie. Dit is Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, sy het solo gevlieg op die Grootbek Breakfast van amore, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch, JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemorgen, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daar die woord van hier uit by 9:30, wat maak nies, ook jou boodskappe, 20 voor 10, local is lekker. Dis hier die beste muziek op Luister FM. Kom, ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemorgen. This is the Bee Gees, you win the game.

Ach, jy hoendervleis, man, Mirandi, somewhere between. En hy ding is nie geëdit nie, nee, hy was hier dier een rekenaar, hy is sommer so lewendig gesing. 7 minute weg van Niestuid, Maatschip, Sion, 71, het ek al by een broodplek gewerk, het was 19 cent. Jy, mense kan ons beter gaan. Een koop, as het uitraak gebruikte, dan maar as beskuit druk en warm koffie, sê Gert, ja, kyk jy moet maar paar doele van hem doen. Ja, hier is sê, Sasa needs a lot of help, they can't cope. I believe that with my whole heart dat jy weet dat die mense regtig waar sukkel. Maar ja, dit is tyd om nog 'n lied of twee te speel en dan gaan ons sekerlik maar gaan daar na die nuus toe.

0: Wonderlike Nicholas Slow met miljoenen soene. Lekker om saam te gekuier het op hierdie dinsdag. Koelerige enetjie, so ons hoop môre raak het dalk 'n bietjie warmer, maar Etienne sal vir jou vertel. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Geniet die rugby, ek dink aan by die Sharks en Bokkies vanaand 7:00, né? En Corleo Botha speel ek mee uit Appel, nou nie Bokke nie, hoor vir my die Sharks in Nieu-Seeland. Speel uit daar met Corleo Botha, Appel, Heinz Winkler en ook Kanye Warris. Jy moet dit geniet van my kant af JK tot môre, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

vet ni. En as ek aan hom dink, dan word ek stil. En ek verlang weer na my visserman.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Was haar te jong om op 8 jaar oud, die woorde te gloe uit de prinsesse mond.

was nat daar jaar. Jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach stang je daar. Onthou jij daar die dag? Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

Daar zijn die klanken van Wouter van de Vinder met As die hippies begin dans. Die tijd is so kwart voor drie, ongelukkig tijd voor mij om te groot programma te hopeloos te vinnig gegaan vandaag. Baie dankie vir almal se boodskappe vandaag. Ek het lekker gelag, julle het my dag gemaak. Ons het bietjie teruggegaan na die ou dae toe en bietjie nostalgies geraak. Natuurlijk tye wat ons nooit sal vergeet en nooit weer sal hoor nie. En ek waardeer elkeen se boodskap. Ek hoop ook, ek wens ek kon by almal uitkom om te lees, maar ongelukkig het ek nou so uit tyd uitgehaald op Big Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive. Ek is môre terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Rod Stewart, Baby Jane. Voor het einde, die was fantastisch. Middel van die nacht. Goeiemiddag, picknick samen met jou. Is die middel van die nacht nie, is voorbij middel van die dag al. Dank Etienne Collins, dat het die post vir ons aanvat elke dag. Met die middag samen zijn. Morgen terug, sal het tijd, sal het plek. Dis die drive. En ek samen met jou tot so net voor 6 uur. Weer sport topic. Kiekie kijk, hardstaf. Ja, so lekker saam keier, soos ouder gewoonte. Goed om hier saam met jou te weer. Topic val om die draai. Kom ons gaan, as jy lekker luister, stasie, platteland toe.
1: Ek gaat ons. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vis plast. Dus in die bossen, boop die zand. Wanneer jij dat bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Ik en jij kan aan een rij, naar die stadsleven groeten.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Luisteren FM, dan is Sonja er al. Dadelijk Kain Picnic samen, jongens. Kijk naar je topic, niet naar die.
1: Zoek je een wegtreek voor je die natuur rechtig kan beleven? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek voor jou. Geleen naam bij Glen Connor in die Ooskaap biedt ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omringd door buffels en ander wild terwijl jij in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste bij www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandaag nog. Contact of WhatsApp Marius bij 083-310-0881 of stuur een e-post na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jouw bosavontuur, begin hier.
2: Jouw verkeer vermaak voor jou gemaakt. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is Big Nick samen met jou en is tijd voor ons te kijken naar vandaagse topic. Kom ons zet, is die mood. Ek het vir jou gevra vroeg vanoggend op Facebook. Ons praat oor wanneer jy slaap, want as jy slaap, dan droom jy meeste van die kere. Kijk, ek kan nie onthou regtig meeste van my drome nie. Glad. Ek het geen idee wat, ek droom nie. Maar as het iets is wat my bang maak, is al baie groter kans dat ek gaan onthou. Hulle noem het ons nou maar een nachtmerrie. So ek op jou hoor. Kry jy ooit nachtmerries? Jy weet, soos uit die horror movies uit, uit die scary movies uit. Ek wil weet, onthou jy hulle? Wat het jy ooit gedroom? Misschien is al ene wat jy onthou. Was jy nou een kinders gewees? Misschien was het nou onlangs gewees. Ek wil hoor, kry jy ooit nachtmerries? Hy drome wat jou bang maak, soos iets uit van die scary movies uit. Wat het jy gedroom? 082-333-667.
3: Was my geld in en nou dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer.

kom vraag het maar van mij. Welkom in die vultuin, dat het is maar wat het is. Mag je dan ontstellen als het doen?

0: Luister FM.
1: Webega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verf

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is...
5: Man, Spiedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Spiedico.
6: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
7: Goeienaand en welkom op Asemteug, saam met my Erika Meiberg, net hier op jou lekker luisterstasie. Is alweer 'n Dinsdag en is die 11de Augustus, lekker koud daar buite, ek hoop jy is warm, maar ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan, en dis my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand is sommer net lekker. So as jy dit nog nie gedoen het vandag nie, haal net 'n bietjie asem, ek weet sommer jy voel beter. Ons het geluister na, waar is ons nou? Ons het geluister na Fine Young Cannibals met She Drives Me Crazy, Shakira, saam met Freshly Ground met Waka Waka, en dan Chris Els met Hartswoestyn. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9, hier op Luister FM 89.6 of 90.6, en natuurlik ons aanlyn

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

steeds nobels draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie. Partijker uit die bloute, vraag ons wie is wie.

Nou, dat was natuurlijk prachtig. Wind Beneath My Wings van Bette Midler. Het is tijd voor mij om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Awesome Teeg op jou lekker luisterstasie. Maar bly asblief ingeskakel. Natuurlijk vir die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. En natuurlijk onthou ek kuier weer saam met jou elke dinsdag aand tussen 6 en 9 op Awesome Teeg. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.

is iets van alles. Rechters, straatverkopers, staatsambtenaren en karwachten lopen flink voorbij. Herken skielike man. En bedel skaamteloos een sigaret by hom. Die man frons en geel. Hy glimlach en vat.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.